0: koester die wonen in de muren. En die nu weer op verloren. En achter kemen die demonen. Die delen al koen personen. Die denen in een labyrinth bijdreven. Dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer. Het haus is leer.
0: Ja, het haus is leer.